0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters.

0: helikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvo.

0: in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in

0: bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind.

0: er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Er is maar één Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Series, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosibris.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: De Darts hadden we als laatste. Weer of geen weer. It's raining uit 78. Sandy Shaw daarvoor. Those were the days uit 68. Later deze week de versie van Mary Hopkins. En de eerste was van Mike Berry. Tribute to Buddy Holly uit 75. Ik doe het zwijgen.

0: is maandag 27 juli en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 2018 met dik 35 graden.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuw.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: Les Weird Orchestra was de laatste. Man of Action uit 74. De herkenningsmelodie van Radio Noordzee Internationaal. Kent hier daarvoor On the Road Again uit 68. En de eerste was van de Commodores. Ceylon uit 79. Luister, dit zijn niet Henk en Ingrid.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was van de Stalend Vocal Band. Afternoon Delight uit 1976. Lee Dorsey hadden we daarvoor. Working in a Coal Mine uit 1966. En de eerste was van 10cc.

0: zijn.
1: Nog even wachten, want de busje komt eraan.
0: Busje komt zo.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4de keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Ja, lekkere muziek. Je hoorde Live in One Day. Natuurlijk was dat Howard Jones, vrienden. Maar het is maandagochtend. Het is 27 juli. En we zijn weer toe aan een nieuwe werkweek. We moeten weer aan de slag.

natuurlijk, misschien heb je wel vakantie. Ik bedank natuurlijk weer Martin van Kampen voor de Morning Music Show hiervoor. En nu weer eruit met Anne Zijlstra. Straks de morgen ster 20 over 8 en 8:30 weer het oude nieuws. 8:40 de oplossing oude nieuws. En ik ga nu koffie zetten, ik ga met de broodjes en jij uit bed. En ga eens even een beetje lekker rustig aandoen. Ook al is het vakantie en ook al moet je werken. We gaan gewoon weer van start met lekkere muziek. Het was een familie. Ze noemden zichzelf The Corrs. En ze maakten eigenlijk heerlijke muziek. Dit was hun eerste hit. Werd live gebracht. Ga lekker achterover. En ik zou zeggen tot en met 9 uur is dit eruit. Met Anne Zijlstra. En nu The Corrs.

eigenlijk nooit begrepen dat deze Ik Wil Je, deze tekst hoort bij de bandnaam De Kreuners, vrienden. Ja, deze plaat kwam uit 1990. Ja, ik kijk even op mijn horloge, want volgens mij zijn we straks toe aan de nieuwe opgave van De Morgenster. Laten we gewoon nog maar even een plaatje draaien en dan de nieuwe opgave doen. Kun jij alvast even pen en papier pakken voor een aantal aanwijzingen? Dat kan handig zijn. We gaan nu naar Nena und Leuchtturm.

Prachtige Luchtturm. Dat was de plaat die ze uitbracht na 99 Luftballons, vrienden. Maar ik kijk even op mijn klok. We zijn weer toe aan de Morgenster. Ja, we zoeken dit keer een duo. Ja, twee zangers. En die speelden in een band in 1980 alleen maar New Wave. En die band heette Graduate. Echter een jaar later veranderden ze de naam, welke afgeleid is van een primal therapy, waarbij patiënten worden aangemoedigd te schreeuwen en te uiten. Ze mogen alles roepen, het liefst zo hard mogelijk. Misschien weet je al wie het is en wat die bandnaam is. In 1983 kwamen ze met het album The Hurting. En in 1985 maakten ze het LP'tje Songs of the Big Chair, waar onder andere hits vanaf kwamen Head Over Heels en I Believe. Later scoorden ze nog een hit met The Seeds of Love. Misschien weet jij welke twee heren wij zoeken en wat voor bandnaam daaraan vasthangt. Wij gaan terug naar 1975 met de muziek. Ze leeft helaas niet meer, woonde op Vlieland. En ik heb het over Lisbeth List.

Het is net een auto die wegrijdt. Ahaha, de darts, het bonte gezelschap uit Engeland, vrienden. Hier op de maandagochtend, dat allemaal in je radio. Ah, ik hoop dat je een beetje de oogjes wat open hebt en de oortjes ook een beetje scherp. Straks namelijk de nieuwsfeitjes even door de decennia heen. Wat gebeurde er allemaal op deze dag? Laten we maar even in de 70's blijven. 1974, Having My Baby, gezongen door Paul Anka.

Lekkere plaat, 1974. Paul Anka samen met Odia Coates. Ja, lekker die muziek, hè? Ik kreeg net al even weer een berichtje dat die muziek zo lekker is, vrienden. Maar goed, we hebben maar een uur. Kijk even op mijn klok, we zijn toe aan de oude nieuwsfeitjes. Wat gebeurde er allemaal op deze maandag door de decennia heen? Ja, in 1909 werd Louis Blériot de eerste mens die het kanaal overvliegt. Hij kwam uit Frankrijk. 1952 dan. Het verdrag voor de oprichting van de Europese gemeenschap van kolen en staal die werd van kracht. En dan 1956 midden op de oceaan botsen in dichte mist het Italiaanse passagiersschip Andrea Doria en het Zweedse passagiersschip Stockholm op elkaar. 51 van de 1600 opvarenden komen om het leven. En dan op 1980 maandag op de enkelsporige lijn van Groningen naar Roodeschool botsen bij Winsum twee treinen op elkaar en 21 mensen raken gewond en 9 mensen sterven. In 2004 wordt de lijn dubbelbaans gemaakt om in ieder geval ongelukken te voorkomen. En dan 1982, de Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de 4e keer de ronde van Frankrijk en ja, je raadt het al, Joop Zoetemelk wordt tweede. Dan 1993, de Spaanse wielrenner Miguel Indurain wint de 80ste editie van de Ronde van Frankrijk. Dan het laatste bericht, 1994. Koning Hussein van Jordanië en premier Yitzhak Rabin van Israël ondertekenen in Washington D.C. een verklaring die een einde maakt aan de vijandelijkheden tussen beide landen. Goed vrienden, straks alleen nog de oplossing Morgenster en nog lekkere muziek, waaronder deze Living in a Box 1989. Room in your heart. It's

0: prachtig. Laatste klanken, Mr. Props en Waves, hier op Seabreeze.
1: Eruit!
0: Ja, we zijn toe aan de oplossing van de morgenster, vrienden. We zochten naar duo die begon als The Graduate. Natuurlijk Roland Archibald en Kurt Smith. En Shout Let It All Out. Ja, Everybody Wants to Rule the World. Het was natuurlijk, we zochten, ja, even een trommeltje eronder. Het duo heet natuurlijk Tears for Fears. Ja, een applaus voor iedereen die dat goed had. Laten we gewoon die grootste hit van hun maar draaien. De morgenster van deze maandag. Tears for Fears en Shout.

Zuiden, Buddy featuring DJ The Wave. Dat was Ab in dem Zuiden, vrienden. Ja, 2003 kwam dat leuke plaatje uit. Ha, heerlijk om dat weer eens even te horen. Het was trouwens maar een heel klein hitje in Duitsland en het deed eigenlijk niks in de rest van Europa. Goed, vrienden, Benny Nijman helaas niet meer onder ons. Ik weet niet hoe en ja, waarom fluister ik je naam nog? Dat waren hits van deze man. Maar ik draai vandaag deze. Ik zal je hebben.

Ja, en als je niet weet waar Kingston ligt, vrienden, nou, dat is de hoofdstad van Jamaica. En je hoorde trouwens Lou en de Hollywood Bananas met het prachtige Kingston. En als ik even kijk waar dat plaatje voor het eerst werd gereleased, dan was dat al voor de 90's in 1988. Het programma loopt een beetje op de laatste benen. We gaan naar het nieuws van 9 uur toe. En we gaan weer lekker nog even de muziek draaien. Vocale muziek van Smokey uit 1977. Hier is Layback.

heerlijke muziek van Smokey. Natuurlijk Chris Norman zong de lead vocals van deze plaat. En geproduceerd door een Mickey Chin en Mike Chapman. Vrienden, brengt ons bij het einde van deze show. Het zit er weer op voor eruit voor deze maandag. Maar natuurlijk gaat onze muziek door. Luister lekker mee de hele dag. En de programma's die denderen gewoon door. En morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnaad op deze stoel. Ik ben er zelf donderdag weer voor een hele nieuwe eruit, vrienden. Dus blijf lekker luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag. En blijf lekker luisteren. En ik zeg dag dag. Hoi hoi.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. Twee maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. Twee verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de twee doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Er is maar één Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Series, uniek in het geluid van Vrije Radio op de Middengolf en Wifi Stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosibris.nl.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Zeker weten, ik ook hoor, u ook en wij allemaal. Ja, eerlijk is eerlijk, waren Saskia en Serge wel de geweldige muziek hebben die altijd gemaakt. Hè. En nog steeds hoor, hé, nog steeds.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid, lieve luisteraars, een bijzonder goede morgen. Het is maandagmorgen, de hoogste tijd voor uw favoriete radioprogramma. Ja, dat hoop ik tenminste. Ja, en dat allemaal koffie compleet op Radio Sybris. 1098 kHz en 1395 in de middengolf. Dankjewel, Elibert Maathuis, voor het voorgaande programma. En ja, ik hoop dat jij ook weer lekker gaat genieten van de muziek zoals we dat brengen bij Radio Sybris. Zoals jij dat ook gedaan hebt, zoals wij dat allemaal met z'n allen doen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier zijn Roger Whittaker samen met Annie Schilder. En vindt u het ook? Ja, het is een beetje regenachtig, maar het is wel een perfecte dag. Laten we eerlijk zijn. De tuin viert er wel bij.

0: weet toch? Annie Schilder samen met Roger Whittaker. En het is een perfecte dag, een perfect day. Ja, ik vind het ook een hele perfecte dag, luister vrienden. Ja, een stelletje van Dalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag voor overlast gezorgd bij diverse supermarkten aan de Andreasstraat in Kollum, het Friese Kollum. Ja, winkelwagens van de Jumbo, Powers en Aldi die werden op verschillende plekken op grote hopen gestapeld. En bij enkele supermarkten werden zelfs de ingangen van de supermarkten geblokkeerd, doordat de winkelswagens voor de toegangsdeuren waren neergezet en ook weer op hoge stapels gezet waren. Ja, ik snap niet wat de jeugd tegenwoordig allemaal doet hoor. Jongens, jongens, jongens. Ik hoop dat er film van zijn, filmbeelden, en dat de heren en dames die dat gedaan hebben, de jeugdigen, ja, met een dronken kop of zo, dat die gewoon allemaal op de foto komen. Dat ze gewoon betrapt worden.
1: Don Polderman.
0: Hier zijn Ben Kramer en Tess Merlo. Beetje rustige muziek op deze maandagmorgen. Ja, heerlijk wakker worden. Ja, voor het geval je op de camping staat en net je oogjes open gedaan hebt. Ja, toch?

maar op weg, op jouw eigen manier. Wees maar niet bang, je kwam al tot hier.

gaan. Je hebt wel een fantastische mooie plaat van niemand minder dan Ben Kramer samen met Tess Merlo. Gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op deze maandagmorgen. We hebben een boze. Ja, een boze Leroy Bertolini. Hij is niet boos op Radio Cibris hoor, dat zeer zeker niet. Maar hij is wel boos volgens Facebook op de woonplaats van hem. Hij woont in Leeuwarden en hij woont in een vrijheidswijk, staat erbij. De ghetto vrijheidswijk. Ja, en waarom zegt hij dat? Omdat het bij de stortplaatsen daar, hè, want ze hebben daar allemaal van die plaatsen waar je flessen in kan doen en gaan ze maar door, een enorme puinhoop is. Hij heeft er ook een foto van geplaatst op Facebook en ik moet zeggen, hij heeft groot gelijk. Mensen, ruim je rotzooi eens een keer achter je gat op als je toevallig ergens in een plaats bent of wat dan ook. Het is niet alleen bij jullie, hè, in Friesland, het is overal in het land zo.

0: Vermeulen. Hij heeft er zelf ook gezongen destijds. En ja, wat klinkt dat fantastisch. Ja, de mensen uit Den Haag en omgeving die nu luisteren, die zeggen allemaal van ja, het is een echte Hagenese artiest geweest. Alleen ja, hij is later, Nederland heeft hij laten verlaten. En helaas, hij is in het land waar hij heel lang gewoond heeft ook overleden. Best wel weer een poosje geleden hoor, luistervrienden. Tijden gaan hard allemaal.
1: Radio

0: Heerlijk, hè? Ja, Opera Kid van Roomba Tres. Een fantastisch leuk stukje muziek. Gedraaid in het programma Koffie Compleet op deze maandagmorgen. Wat willen we nog meer? Nou, ik weet wat we nog meer willen. Nou.
1: Koffie Compleet.
2: Goedemorgen. Vandaag met Tom Bolden.
0: Nou, zeker weten. En met Connie.

schatrijk. Ja, zeker weten. Dat was Connie Vink. En ja, ze schoot een buffel. Ja, het is wat. Oh, het zou je toch gebeuren dat er een buffel geschoten wordt. Overigens, nou, we toch over buffels hebben en over beestjes hebben. Als je nou toevallig eens een keer naar het dierenpark Amersfoort gaat, dan ga je daar naar binnen. Je komt eerst door de poort waar je moet afrekenen. En dan zie je aan de rechterkant een beer. Twee beren mee over het algemeen. En, ja, het is een beer met een bril op. Geloof het of niet. Dat noemen ze namelijk de brilberen die daar zitten. Het is de enige berensoort die van nature in Zuid-Amerika leeft, waar hij voorkomt in het tropische Andesgebergte van Venezuela, bijvoorbeeld in Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia en het noordelijke puntje van Argentinië. Daar kan je de brilbeer vinden, maar ook in het dierenpark dus. De brilbeer die wordt beschouwd als een kwetsbaar door de International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. Gezien en daarom is hij opgenomen in de CITES. Ja, het kan het ook niet helpen, daar staat hij bij. De belangrijkste bedreigingen van deze beer die zijn bijvoorbeeld verlies van versnippering en van leefgebieden. Ja, het is allemaal wat, want ze hakken alle bomen om en dergelijke. Kunnen ze in ieder geval niet in de brand gaan, dat is een ding wat zeker is. Maar ja, die beren vinden het niet zo leuk. De illegale jacht, want er zijn heel veel mensen die jagen op die beren voor hun huid en dat soort dingen meer. Maar ook tussen conflicten van mens en beer en waarschijnlijk ook de klimaatsverandering. Ja, het is allemaal wat. Het is verschrikkelijk eigenlijk als je het goed beschouwt. Ja, toch?

0: Heerlijk, hè? Dominique van Surplus, een lekkere plaat. Ja, de Vliegende Non, die zongen vroeger ook altijd. Ja, heerlijk toch? Je luistert naar Radio Cyberis, Europe's number one.
1: Goedemorgen, goedemorgen.

Albert West en liedjes geschreven destijds door Peter de Wijn en het uitgebracht in 1991. Ja, tijden gaan snel allemaal hier op Radio Seabreeze. Jorop's nummer van ik heb hier een fantastisch mooi nummer, luister vrienden. Ja, dat is destijds ook gezongen tijdens de Soundmix Show van Henny Huisman. Misschien kunt u het nog herinneren. Jaren en jaren geleden. Ja, Johan Schatterman samen met Mirjam Courvieux. Ja, ga maar eens luisteren. Amigos para siempre.

met Mirjam Couvreur. Ja, destijds in 1997 deden ze mee aan de Soundmix Show van Henny Huisman. Wat was een fantastisch programma, laten we eerlijk zijn. En ja, wat waren daar ook fantastische artiesten die altijd meededen daaraan dat programma. Laten we eerlijk zijn. Het is nu tijd voor Anita Berends en Don Juan.

goed hoor, laat ze vrienden. Ja, ze zingen niet helemaal goed. Zij Don Juan zingt ze. Anita Berends, we zouden beter kunnen zingen. Tom Polderman. Ja, het is allemaal wat. Radio Cyprus Europe's nummer van...

Zo is het. Money in Milan is a young girl. Het is wel dat je het weet. Sun Ease Incorporation, beste vrienden, hier wel in de Big Big Bamboo. En dat allemaal gedraaid hier op Radio CBS, is Europe's number one radio, geloof het of niet. Gezelligheid kent geen tijd, maar dat wist je natuurlijk al lang, hè? Dat wist je.

I Am Not Crying van de Blue Diamonds, laatste vrienden. Ja, Ruud en Riem de Wolf destijds. Het liedje is geschreven door Stefan de Wolf. Dat is de zoon van Riem de Wolf. En samen met Patrick Drabe. En die komt dan weer uit Loosdrecht vandaan. Ja, geweldig. Hè, dat ze dat destijds zo mooi gemaakt hebben, dat liedje. En gezongen door Ruud en Riem. Heerlijk, hè? De Blue Diamonds. Kijk op de klok van gehoorzaamheid. Ja hoor, het is weer zover. Het is hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet. Voor vandaag, ja, ik heb het met veel plezier gedaan. Zometeen is hij er weer, hè? Onze eigen Wiebe. Ja, geloof het of niet. Hij zit te trappelen van ongeduld. Na nieuws en weer in één keer is hij er weer. En dan gaat hij weer een leuk programma brengen. Wat mij betreft, morgen ben ik er weer met een heel nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En ook dat wordt weer beren gezellig, hè? En volgende week, dan hebben we een spelletje. Houd er rekening mee, want dan wordt het een spelletje. Ja, de vraag van vandaag. Ik kan leuke prijzen mee winnen. Zo is het. Hier zijn de Somerset. Tot

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Hoor je hier, ja hier.
7: Oh, mijn schaaf, de gek is zo heftig hoor.
8: Landgenoten.
9: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
10: Binnen zonder kloppen.
11: Maar
10: waar is iedereen dan? Hallo?
12: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Brrr, ja.

Goedemorgen, dit is Binnen Zonder de Koppen en ik ben Wiebe Christ. Welkom bij het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Elke werkdag om 11 uur 's ochtends op Radio Seabreeze met de beste classics en vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. We openden vandaag met Avric Simone en zijn Hafanana, dat een 13e plaats behaalde in 1975. De Mozambicaanse zanger is vooral bekend van de hits Ramaya, Jumbo Jumbo, de net gedraaide Hafanana en Aloha Playa Blanca. De muziek van Avric Simone is een mengeling van originele Afrikaanse en populaire Europese muziek. En sommige nummers zijn sterk beïnvloed door Latijns-Amerikaanse ritmes en Caribische muziek. Simone zegt hierover dat de taal geen probleem is als het ritme, de muziek en de sound goed zijn. Volgens hem bewijst het feit dat veel mensen Ramaya en Hafanana zo leuk vinden dat het er niet toe doet dat de tekst niet begrepen wordt. Tot zover de feiten van toen. Nu snel naar de bel. Want het is en blijft altijd nieuwsgierig wie er vandaag weer een bijdrage komen doen aan onze playlist. Naar Piet Treur. Haha, goedemorgen allemaal. Kom binnen en volg je neusprikkels naar de geur van koffie en andere versnaperingen. Dan ga ik eens kijken wie er reeds is gearriveerd. Ik zie daar onder andere The Inner Circle, Bebel Gilberto, Simon Dupre en zijn bands. Tony Marshall, Desmond Dekker, Chic, Love Unlimited, Connie Fink, The Residents en The Nits. Nou, dat is wat je noemt een speciaal vrolijk gemengd gezelschap. Om van te genieten tot aan de warme maaltijd of lunch van 12 uur. Je zal ze niet allemaal kennen, maar dat is nou juist de charme van dit programma. Altijd nieuwsgierig. De tweede hit komt vandaag van The Communards. Dat was een Britse popgroep, geformeerd door Jimmy Somerville en Richard Coles. De groep scoorde in 1986 een wereldhit met Don't Leave Me This Way. Dat onder meer in Groot-Brittannië en Nederland nummer 1 werd. Het was een cover van Harold Melvin en The Blue Notes. De Communards werd vernoemd naar de Parijse Commune uit 1871. In 1988 werden de Communards opgeheven. Richard Coles werd journalist en later dominee en Jimmy Somerville begon aan een solo carrière. So Cold the Night, die we gaan draaien, werd 11e in de top 40 van 1986.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnenzonder Kloppen.
1: Ja, je hoort ze hier wel vaker en de grootste hits hebben we ook al gehad. De Engelse rockabilly band Matchbox werd opgericht in 1971 en maakte onder andere een album met zangeres Kirstin McCall. In 1983 was dat. De bekendste hits waren Midnight Dynamos en Buzz Buzz Diddle It. Vandaag komt The Poor Boy langs. Voorafgegaan door de Nederlandse Nits en hun grootste hits In the Dutch Mountains. De kern van de band bestond uit zanger en tekstschrijver Henk Hofstede, Rob Kloes en Robert-Jan Stips. De naam is gebaseerd op het Engelse woord voor Nathan.

0: Radio Seabreeze, 1395 AM.
1: Een triootje gezelligheid komt voorbij met Desmond Dekker en de Aces en de Picnic Gal uit 1969. Inner Circle en de La La La Song. En nu Rijk de Gooier en de legendarische gebeurtenissen rond de 17-jarige Johanna. Het vreselijke verhaal komt in 1940 en werd in 1975 opnieuw opgenomen.

0: zin.
1: Gevonden. Dit is het radiostation met de lekkerste muziek.
2: Goedemorgen! Classic hits all day long.

Amerikaanse country-zangeres Janie Fricke kreeg de muziek met haar paplepel ingegoten van de papa en de mama. Yes, a Heartache kwam uit in 1983 en werd nummer 1 in de country charts. Je hoort haar zometeen. Nu eerst Chic en I Want Your Love. Bij deze hit beklom de band de hitparade tot nummer 7 in 1979. I Want Your Love kwam uit op het album C'est Chic in 1978, waar ook de nummer 1 hit Le Freak te horen is.

Heuze gezellig kan het zijn in de regen wandelen met degene waar je van houdt. De Love Unlimited scoorde ermee in 1972 en haalde een 15e plaats. Het trio was een bedenksel van Barry White, die je ook hoort op de single. En zijn vrouw Glodion James, dat was een van de zangeressen. Ze komen straks langs na Bebel Gilberto, die dol is op de zomer en er het liefst een vrolijke samba opdanst. De Braziliaanse zangeres is de dochter van de wereldberoemde muzikus João Gilberto en zangeres Miúcha. So Nice kwam uit in 2012 en is het meest geschikt voor, en nu even je ogen dicht en denk dat het echt zo is, een schemerende avond met een hapje, een glas rode wijn of vrolijke cocktail met een uitzicht op het strand en ondergaande zon. Kijk, dan zeg je...

so beautiful.

Dat was even een duetje van onze afdeling Romantiek voor de late ochtend. Met Gabrielle van de Haagse Indo-rockgroep Residence in 1968. En Connie Fink met haar 27ste single In Moskou is dat koud. Nemen we je mee naar 1986.

vlot Duits plaatje uit onze verzameling Europlaten. Die is van topper Tony Marshall. Met zijn handen zum Himmel brengt hij ons naar Simon Dupre en de Big Sound Members. De Schotse rockband bracht de single Thinking About My Life uit in 1968.

0: verfrissend. 1395 kHz middengolf. Internet. www.radioseabreeze.nl.
1: En ja, heus, het is alweer waar. De afsluiter voor vandaag staat in de blokken. Het zijn de harmonica's. Die maakten ooit ook de tune van de serie Baantje. En de vogeltjesdans, die wordt ook nog wel eens genoemd samen met dit gezelschap. De Tiger Rag wordt hier en daar nog alles als één tune gebruikt. En zo ook vandaag bij Binnen Zonder Kloppen. Veel plezier ermee. Dan wens ik je nog een prettige voortzetting van deze dag. En zeg tot morgen om 11 uur. Dan is er weer een nieuwe Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepen kasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is de lead single van hun album Breakfast in America en werd de grootste hit van de band. En de band is natuurlijk Supertramp. En je hoort het nummer The Logical Song uit 1979. Een hele goede middag.

kun je dat schrijven naar bart@radioseabreeze.nl. The Morning Train 9 to 5 van Sheena Easton komt uit 1980 en betekende haar grote internationale doorbraak. Met haar frisse stem, de vrolijke melodie en het aanstekelijke refrein groeide het nummer uit tot een wereldwijde hit. Het vertelt op luchtige wijze over het verlangen

Leuk dat je luistert en je hebt hem afgestemd op de 1098 en de 1395 AM. En natuurlijk live.radiosibris.nl. Met nu Royce. Dit is Car Wash.

smakelijk als je al aan het daten bent. Wij hebben de volle pot koffie gezet. En ja, we drinken er een lekker bak koffie bij. En nemen dan een broodje. De muziek is goed. We draaien de hits, namelijk waar jij van houdt. Dit is bijvoorbeeld zo'n hit. Die

nummer is afkomstig van het album Violator van Depeche Mode uit 1990. En Enjoy the Silence. Muziek met een Franse titel, maar toch is dit

gezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik deed dat ze me mee.

tot een internationale radiofavoriet. De tekst beschrijft hoe liefde je onverwacht en vol overtuiging kan overvallen. Een heerlijke popklassieker die nog altijd verrassend fris klinkt. Wax in Bart Smilfries met Rights.

met deze plaat van Philippa Giordano samen met Gilbert O'Sullivan en de Matrimony. We zijn toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibris.nl. En wij gaan eruit met Fleetwood Mac en Rhiannon. Nummer 1975. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden, voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

de grootste bosbranden ooit hier in Frankrijk. En gisteravond zag je hier de rook en je rook de rook. Ongelooflijk, op 200 kilometer afstand. In dat kader deze maar eens een keertje van Blue Haze. Smoke gets in your eyes.

Het lied is 93 jaar oud. Dat dateert uit 1933 uit een musical betiteld Roberta. Maar goed, in de jaren 70 werd het opnieuw op de plaat gezet door Blue Haze. En ook andere artiesten hebben het gecoverd. Smoke Gets in Your Eyes.

De nieuwe singles en op dit melodietje werd ook reclame gemaakt voor een donkere kleurige frisdrank. Zijn we toegekomen, we gaan er eentje draaien uit die galerij de Rollands Glory. Dit is de Jazzpolitie en liefdesliedjes op deze maandagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Leuk dat je erbij bent. Ik zou zeggen, geniet van de muziek die we hebben voor jou uitgezocht.

Vorige week bij een groot feest waar ik draaide. Dit nummer verantwoordelijk voor een heel erg volle dansvloer. Ja, was heerlijk. Nummer van Modern Talking, Brother Louie.

0: Ze kwamen uit Den Haag en speelden heel veel muziek van de Beatles. En dat inspireerde hen ongetwijfeld tot het componeren van It's Gonna Be Alright. Smile was dat.
1: Van het hitarchief gaat weer van het slot.

0: Blijf het leuke plaatjes van hem vinden. Tom Johnson, Help Yourself. En van het verleden naar het heden.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: Ja, ben ik echt blij omdat de Shania Twain weer een nieuw album heeft gemaakt. Daarvan is ook een single afgehaald. En die tippen wij voor de top. We geven haar een duwtje in de rug. Dit is Stranger Things.

haar een steuntje in de rug. Een track afkomstig van het album Little Miss Twain. Shanaine Twain met Stranger Things. Laten we even kijken wat het de komende weken hier gaat doen in Nederland. En ondertussen, vrije van de Neon Philharmonic. Hi, Day.

0: Dat was weer zo'n mooie, onder het motto.
1: Eens maar nooit meer, helaas.
0: Een one hit wonder, Heidi Ho, prinses van de Neon Philharmonic. En deze band scoorde eind jaren 70 bijna aan de lopende band, zou je zeggen, Blondie. En ik blijf dit wel één van hun beste vinden. Dit is Atomic.

0: kan je verzekeren, het was wederom geen straf om de platen voor dit programma uit te zoeken. Blondie was dat met Atomic.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Pauls Muziek.
0: We hebben weer een jarige collega hier bij Radio Seabreeze. Frank van den Berg is jarig. Frank, van harte gefeliciteerd. En Frank kun je vanavond horen hier bij Seabreeze tussen 10 en 11 met zijn programma Frank in the Blues.

De Blues Brothers, een klassieker. Everybody needs somebody to love. En we gaan even de piano stemmen. En doen we samen met The Sparks. Misschien wel onbekender nummer van ze, maar wel een lekker nummer. Looks, looks.

0: Een mooi rustmoment in het programma op deze maandagmiddag door Hardy Bas en I Can't Let Maggie Go. En kijk eens naar de klok, ik was het bijna vergeten. Bewijs dat ik ook maar een mens ben.
1: De galerij, de Hollands glorie, de mooiste Nederlandstalige.
0: Nou, we gaan eventjes naar Zuid-Limburg met Rowan Heze. En we gaan allemaal met de neus omhoog.

De galerij der Hollands Glorie. Morgenmiddag dan gaan we weer een nieuw nummer toevoegen aan deze mooie lijst die je kunt vinden op Spotify. Ronaise, en we gaan allemaal met de neus omhoog. En ik ga van tussen op deze maandagmiddag heel veel plezier zo meteen met Guido. En morgen doe ik het opnieuw tussen 1 en 2 hier bij Seabreeze. En tot besluit een toepasselijke Do It Again. Dit is Tilly Dan. Fijne maandag nog.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Weet je nog die tijd van vroeger?
8: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit is Hit Dossier.

Heaven Must Have Sent You was een van de twee remakes van de Mountain Hits die Bonnie Pointer opnam voor haar titeloze solo debuutalbum uit 1978. Pointer heeft verklaard dat ze aan Berry Gordy had voorgesteld om haar remake Heaven Must Have Sent You als discotrack te laten maken. En nadat Pointer de Village People hit YMCA had gehoord, was ze ervan overtuigd dat het goed zou werken.

Harold Melvin en de Blue Notes worden in 1954 opgericht in Philadelphia. Melvin ziet bandleden komen en gaan, maar met zanger Teddy Pendergrass haalt hij eind jaren 60 een gouden troef bij de band. Mede dankzij hem weet de groep in de jaren 70 uit te pakken met een aantal grote hits, waaronder deze Satisfaction Guaranteed. Wanneer Pendergrass de groep verlaat voor een solo carrière, betekent dat ook een stap terug voor de Blue Notes. Melvin geeft echter niet op en toert tot in de jaren 90 nog met wisselende line-ups. Hij overlijdt in 1997. Het materiaal van de groep blijft echt onverminderd populair en wordt vaak gecoverd door onder meer Simply Red, Thelma Houston en Jimmy Somerville.

0: Elle était si jolie. Het nummer is een ballade waarin Alain Barrière herinneringen ophaalt aan een meisje dat hij vroeger kende en hoe mooi ze was. Haar schoonheid was blijkbaar zo groot dat hij niet van haar kon houden.
1: Pure nostalgie. Pure muziek.

0: Talk Three Times. Tony Orlando werkte op het moment van de opname als producer-zanger van een rivaliserend platenlabel. En hoorde voor het eerst het deuntje opgenomen door een andere artiest. Hij wist meteen dat het nummer een hit zou worden als het werd geproduceerd zoals hij voor ogen had. Orlando bracht de track uit onder de naam Dan in de hoop dat zijn huidige platenlabel er niet achter zou komen.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La!

0: girls either. Come quick. Down to the cantina, they're giving green stamps with tequila.
1: Jeugdherinneringen. Het nummer werd een groot hit, mede dankzij de tekenfilmserie Speedy Gonzales. En je kan luisteren naar de versie van Red Wayne. En nu naar het Nederlands taalgebied, naar Benny Nijman. Hij kwam zelf met het idee om Waarom fluister ik je naam op te nemen. Op vakantie in Griekenland kocht hij een aantal albums die hij meenam naar Nederland. Het werd oorspronkelijk niet goed genoeg bevonden om als single te worden uitgebracht. Nadat een aantal andere singles van het album flopte, kwam Willem van Kooten met het idee om dit nummer als single uit te brengen. Het werd een groot succes.

Girl Power uit Nederland, de Dolly Dots, zouden elkaar volgens de platenmaatschappij op een popfestival in Noord-Holland hebben ontmoet en daar hebben besloten meidengroep op te richten. Niets van waar. Begin 79 zoekt platenmaatschappij Warner 5 meiden voor een nieuwe meidengroep. Wanneer een van de 6 uitgezochte meiden moet afvallen, vormt de nieuwe groep direct al een eenheid. Of met z'n 6 of helemaal niet. Tell It All About Boys is de eerste van de in totaal 26 singles die zouden verschijnen van het Nederlands populairste meidengroep aller tijden. En hier is Vicky Leandros.

Vicky Leandros, we kennen ze hier voornamelijk van haar gepassioneerde versie van Après Toi. Het wordt door de Europese jury in 1972 gehonoreerd met maar liefst 128 punten. Tot haar eigen verbazing wint Vicky de 17e editie van het Eurovisie Songfestival. Aan het eind van het jaar ontvangt ze vele prijzen, waaronder die van 's werelds best verkochte single. Gedurende de jaren 70 scoort ze aan de lopende band hits, zoals deze die bazookie-klang door die Summernacht, en dat werd uitgebracht in 1973. Wat later was er deze van Sniff and the Tears, Driver's Seat. Het was een grote hit in onder meer de Verenigde Staten, Australië en Nederland in het najaar van 1980. In juni 91 werd het nummer Driver's Seat in Nederland opnieuw uitgebracht als single, nadat het te horen was geweest in de televisie- en radioreclame van Pioneer. Geniet van deze klassieker.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM. Old School Radio. Old School Radio with Guido Babbelaar.
1: Na de roadsong, Driver's Seat, is het tijd voor een slootje van Champagne met How About Us. Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 1975 door een eerdere incarnatie van de groep, toen nog de Water Brothers Band.

Als je pas afstemt, welkom bij het programma Hitos hier bij Radio Seabreeze. En heb je al eens onze website bezocht en ook onze online shop. Moet je doen. En dan steun je ons ook. En dat wordt zeer geapprecieerd bij ons. En nu B.A. Robinson, Bang Bang, een humoristische commentaar op de valkuilen van de liefde. Het maakt gebruik van de voorbeelden van beroemde koppels zoals Romeo en Julia.

I promised you a rose garden. In 1970 nam Lynn Anderson Rose Garden op na het horen van de versie van Juice South. De producer van Anderson wees de opname van het nummer echter af, omdat hij het niet als een vrolijk deuntje of een vrouwelijk deuntje beschouwde. Na veel overtuigingskracht werd het nummer uiteindelijk opgenomen. Het werd wereldwijd een grote hit.

0: maakt het verschil.
1: In 1965 tekenen de Isley Brothers een contract bij Talma en scoren ze met hun eerste single bij dat label in grootste hit aller tijden, This Old Heart of Mine. Ondanks het succes ook van het album worden de broers als tweederangsartiesten

0: In 1990 wordt het nummer nog één keer een hit. Het was een duet van Rod Stewart met een van de Isley Brothers, Ron met name.
1: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it.

tekst. Of was de tekstschrijver misschien met verlof? Wie weet. Deze Oostenrijkse zangeres had een groot hit met deze Lady Bump in 1975. Het was een hit voor haar. En ze zat destijds ook nog in de Silver Convention. En nu naar Nederland, Freek de Jonge.

schitterend, hè? Dat zo'n nummers konden destijds. Of dat nu nog zou kunnen, betwijfelend. Leven na de dood. Een lied gezongen door Freek de Jonge. Samen met Robert-Jan Stips uit 97. Leven na de dood haalde dat jaar de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Het nummer is hoofdzakelijk een bewerking van het Bob Dylan nummer Dead is not a hand uit 88.

0: Killiwatch, een liedje van de Belgische band The Cousins uit 1960. De vrolijke en betekenisloze song Killiwatch wordt een instant hit en een enorm succes. Binnen een paar maanden worden er meer dan 50.000 exemplaren van de single verkocht. Een enorm aantal voor de Belgische plaatindustrie in die dagen. De song, een compositie van bassist Gus De Rezze, was naar verluid een adaptatie van een Indianenliedje dat hij bij de Scouts geleerd had. De hit droeg bij tot de rage van rock and roll bij de Belgische jeugd destijds.
1: Daar gaat hij weer!
0: En we nemen de trein richting 3 uur. De mededelingen en de nieuwsberichten hier bij Radio Seabreeze. The Last Train to London, Electric Light Orchestra. Tot zo dadelijk.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flight Radar 24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

klaar voor het tweede gedeelte van Hitos hier. Ik hoop dat jij ook klaar bent. Ik heb onder andere Ed Stewart, Dalida, Michel Sardou, Peter Maffay, De Snaar, Leslie Gore en Roxy Music.

We zijn weer lekker vertrokken in deel 2 van Itos hier. Met Hey Tonight, CCR. Het is 1967, zo is het. Gitarist Tom Fogerty en drummer Doug Clifford vinden dat hun band The Gollywogs een meer boogie-woogie rock karakter moet krijgen. Samen met bandleden John Fogerty, zanger en gitarist, en Stu Cook, bassist, wordt in 68 het debuutalbum Creedence Clearwater Revival uitgebracht. De LP Pendulum, uitgebracht in 70, doet het ook goed met onder andere een top 10 hit voor Have You Ever Seen The Rain? En de B-kant van de single was Hey Tonight, werd ook een grote hit. En nu tijd voor George Benson, Give Me The Night.

dat ligt ook al een tijdje achter mij. Het nachtleven. Alles heeft zijn tijd blijkbaar. Een nummer opgenomen door de Amerikaanse jazz- en R&B-muzikant George Benson. Het nummer was een commercieel succes en was de eerste single van Benson die nummer 1 plaats bereikte in de Amerikaanse Billboard Soul Single hitlijst. En hier is uit Frankrijk Séverine.

0: Een baan, een arbre, een rue. Een bank, een boom, een straat was het winderlied van het Eurovisie Songfestival in 1971. Het is de enige en eerste keer dat Monaco gewonnen heeft. De tekst concentreert zich op het verlies van de kindertijd en op mensen die hun dromen volgen.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
2: Echte liefde vond je nog op de Love Boat.
3: What are the odds of that?
2: En Eddie Van Halen was nog springlevend. Hitsdossier. De hits van toen op de gadgets van nu.

Ik vind de saxofoon dat nummer altijd fantastisch. Stewart, The Year of the Cat. De werktitel voor dit nummer was Foot of the Stage over de Britse comedian Tom Hancock, die in 66 op de bühne zei dat hij er geen brood meer in zag. Het publiek dacht dat het deel uitmaakte van zijn act en begon te lachen. Dezelfde mislukkeling mislukte. Hancock zou later zelfmoord plegen. Stewart wijzigde de titel en de tekst rigoureus. Hij wilde niet een aan andermans leed verdienen. Hij haalde zijn inspiratie trouwens uit de film Casablanca.

Debbie Jenner kwam op 20-jarige leeftijd naar Nederland om een balletschool te beginnen. In 80 werd ze het gezicht van de Amerikaanse studioband Lips Inc. Vervolgens reisde ze heel Europa door om hun nummers te playbacken, waaronder de hit Funky Town. Producer Pete Sauer vroeg Debbie om de liedzangeres te worden van de nieuwe meidengroep Doris D en The Pins. Doris D werd het alias van Debbie. En The Pins bestond uit 4 Nederlandse danseressen. Shine Up lag voor hen al kant en klaar op de plank bij Sauer.

Het lijflied van iedere echte Antwerpenaar. De Liedjes van de Schelde. De oorspronkelijke versie van dit nummer dateert uit 52 in de uitvoering van deze Bobbejaan Schoepen, die ook de muziek schreef op tekst van de Nederlander Anton Beuving. Beuving kwam toen geregeld bij Schoepen op bezoek en Schoepen speelde de melodie terwijl Beuving de tekst las. In nog geen 5 minuten tijd was het liedje klaar. Broadcasting worldwide online 24/7. Sea Breeze.

Een nummer dat als geen ander past in dit programma. Monday, Tuesday, Dalida. Een nummer geschreven door Tota Coutinho. Dit nummer bedacht op het hoogtepunt van de discogolf werd een van de essentiële hits van de zomer 79. Dalida voerde het uit in een groot aantal shows omringd door vier dansers. Dankzij intensieve radio- en televisiepromotie werd het al snel een van de best verkochte nummers van haar carrière. Met meer dan 400.000 verkochte singles in Frankrijk alleen. En hier is Simon & Garfunkel, I'm a Rock.

Dit nummer gaat over een eenzaam en teruggetrokken man. Het wordt door Paul Simon geschreven, verschijnt eerst op de Paul Simon Songbook. Niet lang daarna neemt Simon het met Art Garfunkel op voor de plaat Sound of Silence in 1966. Je kon luisteren naar I Am A Rock.

0: Het was zo'n periode rond de jaren 80 dat er veel disco-nummertjes uit werden gebracht zonder tekst. Het zal goedkoper geweest zijn, hè? Ja. Ayo-yo! Uit dat jaar 1982. Je kan luisteren naar de Britse muziekgroep Fries. Het was hun enige en grootste hit.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
2: Guido Babbelaar, puur. Zonder knip en plakwerk.
0: Even een letterlijke vertaling van het refrein. Ze rent, rent, liefde, ziekte in de harten van kinderen van 7 tot 77 jaar. Ze zingt, de brutale rivier, dat verenigt zich in je bed. Blond haar, grijs haar. Dat is het refrein van La Maladie d'Amour van Michel Sardou.

Ik denk dat iedereen aan die ziekte wil lijden. En dat je niet gevaccineerd wilt worden daarin. De ziekte van de liefde. La Maladie d'Amour, Michel Sardou. Oh, oh, oh.

Kung Fu is destijds in 1974 zeer hot, mede dankzij de Amerikaanse televisieserie Kung Fu. Carl Douglas springt goed in op de trend met Kung Fu Fighting en scoort een wereldwijd nummer 1 hit. Eigenlijk wil Douglas het nummer 1 deze uitbrengen, maar omdat hij nog een B-kantje nodig heeft voor een andere single is hij akkoord. Uiteindelijk beslist de muziekproducent het om te draaien en het blijkt een gouden zet. Hier is Peter Maffay.

Een hit van de tijd dat er nog vele Duitse muziek op de radio werd gedraaid. De nationale radio, ook Frans, werd veel gedraaid. Waar zijn al die nummers gebleven? Maar goed, ja. Peter Maffay. Zijn carrière begon in 1969 met de single Doom. De single werd in 1970 een groot succes en is een van de grootste hits uit de jaren 70. Het nummer stond 28 weken in de Duitse hitparade. Een andere hit, deze So Bist Du, werd ook buiten Duitsland, zoals Doe, een hit voor hem, wel een stuk bescheidener.

op een maandagmiddag. Dan word je gewoon blij van. First Be A Woman, Gloria Gaynor. We kennen ze natuurlijk ook nog van Never Can Say Goodbye en natuurlijk I Will Survive. En nu naar Vlaanderen, naar de snaar. In de hemel is geen Dylan.

0: It's My Party, Leslie Gore. Het nummer geeft textueel het ongemak weer van een tienermeisje op haar verjaardagsfeestje. Wanneer haar vriend Johnny verdwijnt om vervolgens terug te keren in het gezelschap van Judy, een ander meisje dat zij ring draagt om aan te geven dat hij het feestvarken heeft vervangen.
1: Daar gaat hij weer!
0: Het laatste nummer voor vandaag is van Roxy Music en The Jealous Guy. Ik vond het weer fijn bij jullie te mogen zijn. En als jullie het leuk vonden, dan spreken we af aanstaande maandag om 2 uur bij Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

voor meer door Jimmy Somerville en Richard Coles. En Jimmy die we kennen van onder andere de Bronski Beat, lieve mensen. En de groepje scoorde in 1986 een wereldhit met Don't Leave Me This Way. Dat in onder andere Groot-Brittannië en Nederland de nummer 1 werd. Een hele dikke dus. Een cover van Harold Melvin.

vinden, wat is het meesterwerkje? Boston. Uit natuurlijk de stand Boston. De meeste successen vierden ze in de jaren 76 en 80 van de vorige eeuw. En hun muziek was natuurlijk van grote invloed op het grensgebied van hard rock en pop ballads. Hun grootste hits waren onder andere Amanda, More Than a

onderweg geweest. Roberts, Sugar Baby Love en Natalie Cole. This Will Be. Wees welkom waar je ook bent op dit ogenblik, waar je ook gehuisvest bent. Misschien ben je wel geïmigreerd zo richting het verre zuiden. Het Amerika ook, daar hebben we de luisteraars natuurlijk, of in Down Under. In ieder geval, welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

0: leeftijd won ze een belangrijke talentenjacht. Als prijs mocht ze meezingen bij het concert van de Isley Brothers. Haar naam Stephanie Mills. Die wordt haar terug met Never Knew Love Like This Before.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: We zijn nog steeds jong. Nou goed. Ik voel me hartstikke jong. Ik ben een beetje wild. Komt goed uit. Ook bij het volgende nummer van 1980. Hier is Bloem.
1: Dit is de middel.
0: Joost, Timp en zijn grote vrienden zingen voor jou. Voor

Een welverdiende vakantie. Gewoon over een week of drie, vier weg. Hè? Gewoon omdat het kan natuurlijk. En toch is het dan wel, of het wel lekker om weer thuis te zijn. Nou is dat, hè? Vind ik zo raar. Heb je daar je zin gehad? En dan, nou ja, goed vooruit. Huisje, boompje, beestje, zeg je dan maar. Met de herinneringen nog in je achterhoofd. Daar gaan ze. Uit de hall. Golden Earring in de Willem Vroos Show met Back Home.

0: vaakje per jaar naar Spanje.
1: Ja.
0: En die hele dag lekker in je zwembroek rondhuppelen. Ja. Hoef je Nederland niet te proberen natuurlijk. Maar goed. En s'avonds, die zwoele nachten. Ja, nee, goed. Ja, die zwoele avond, hè. Gezellig bij een barbecue of zo. Oh, lekker wijntje erbij. Of een Spaans biertje, een echte

0: komen er nog wel eens vragen binnen van de knecht. Jij zoekt die plaatjes lekker niet zelf uit, hè? Dat gaat allemaal automatisch via de computer. Nee, echt niet. Nee, daarvoor hebben we een speciale medewerker in dienst. Zijn naam is Jaap. Jazeker, onze music director. Zoekt alles keurig uit en nou goed.
1: Dat is niks en dat is niks en dat is ook niks en dat is helemaal niks.
0: Nee, dat bedoel ik maar, hè. Gebeurt allemaal heel eerlijk hier en democratisch zelfs. Nou goed, wees welkom bij de Middle of the Road Show. Ook via alle wifi-kanalen die te vinden zijn op deze aardkloot. En natuurlijk zijn we te vinden op

iDingers, zo'n iDingers van Apple, zo'n appel, zo'n fruitband. Lekker via het WhatsApp-kanaal, joh. Prima, leuk, gezellig. Don't call us, we call you, hallo. Ouderwets inderdaad, het was uit Denver afkomstig. Sugarlove, terug in de Motorhood Show. Oh, lieve mensen, het wordt zwoel en romantisch met de Commodores.

en dat scheelt wel in de helft. Die zit met al zanger Peter Tertico. Even last in show weer, vrienden. Het gaat snel, ik weet het. Maar het was werelds heerlijk. Brenda, bedankt voor de koffie. Frans, bedankt voor de cookies. Arnold, bedankt voor de massage. Jeetje, dat was goed. Maak er wel leuk van voor de rest van de week. Het zal wel lukken, denk ik, hè.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de maandageditie van Rockwave en ook wel de vakantieeditie. Maar toch gewoon easy rock and ballads. Van Morrison opende deze vakantie Rockwave met het wonderschone Moondance.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM. Rock.

De Nit met Neskio, voorafgegaan door de formatie It's a Beautiful Day met het wonderschone Whitebird. Ooit als laatste plaatje uitgezonden in 1979 vanaf de Magdalena. Doe mezelf dat dan weer wel. De Nederlandstalige, een beetje aan de late kant zo om 19 over 6. Dit is Volumia.

Gary Wright. Dreamweaver, voorafgegaan door de Nederlandstalige vanuit Vlaanderen, Volumia. Hoe lang heb ik nog te leven? Nou, dat is ook triest. Ik hoop nog heel erg lang. Dit is R.E.M. en Everybody Hurts. Eet smakelijk als je aan tafel gaat.

net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

voor Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Voorafgegaan door de Loving Awareness Band met No Other High. En daar weer voor John Mayer met Wildfire. Voorafgegaan door R.E.M. en Everybody Hurts. Zo, dan ben je om 16 minuten voor 7 weer even bijgepraat. Fijn dat je nog steeds luistert naar de Easy Rock and Ballads op deze maandagavond.

Don't Let the Sun Go Down on Me. Elton John die zong het voor je. En daarvoor Buffalo Springfield met Expecting to Fly. Nou, dat gaan we maar niet doen. En we hebben ook nog een Nederlandstalige gehad van Van Dikhout. De stilte valt zo hard. Het is tijd voor de groot om te gaan. Over een minuut of drie gaan we aan tafel. Dus mijn vrouw staat wederom te popelen om al die spullen hier van tafel te krijgen. Ja, komt zo, komt zo. Een paar minuten nog. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een vakantie Rockwave op de dinsdag. Natuurlijk ook op de woensdag en de vrijdag. En donderdag natuurlijk zender in Woelig Water. Graag tot morgen en een fijne avond. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Goedenavond, hartelijk welkom. Radio Cyprus, de Music Factory, tot de klok van 8 uur. En we begonnen vanavond met een opname van Patricia Pai van het album The Lady is a Champ. En het nummer Everlasting Love.

0: Barry White, die zijn eigen orkest ook had, het Love Unlimited Orchestra. Fantastisch orkest die ook begeleiding deed bij Love Unlimited. Lekkere zomerse platen vanavond, allemaal weer speciaal voor jou uitgezocht.
1: 10, 9, 8.
0: En dit is dus een eentje van Demis Roussos en Someday, Somewhere.

Van het album Bad Girls hoorde je Donna Summer, nummer 1979, geproduceerd door Giorgio Moroder. En dat heet Hot Stuff. En daarvoor hoorde je André Hazes en Leven op het Plein. Door met Paul McCartney en Yet.

Shapiro, die al wat jaartjes meegaat. Je hoorde Walking Back to Happiness. En de volgende Paul McCartney, die wel liefst 27 albums heeft uitgebracht. En met het nummer Yet. Het is ook zo'n man die al jaren meegaat.

0: Jive Bunny in de Master Mixers, een Brits disjockey duo die samples gebruikte van oudere rock and roll klassiekers en die aan elkaar plakte. En dit resultaat kwam eruit. Ja, Pegemond deed het ook, maar die gebruikte echte artiesten ervoor die qua stem behoorlijk in de buurt kwam van het origineel.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw. Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.
0: Ja, de techniek staat voor niets. Heb je al zo'n keer de playknop indrukt en je denkt van hé, hij komt nog niet. Maar goed, dat hoort erbij. Live radio is mooie radio. It's Cool in the Gang en Fresh.

0: Maite Mateos en Maria Mendiola, beter bekend als de dames Baccara en nummer Darling.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

En nummer 1 is van lang geleden 1968 van Tom Jones van het 12e album. En je hoort het nummer Help Jezelf. En daarvoor André van Duin. En als de zon schijnt, nou dat doet hij zeker. En de komende week helemaal, want het wordt weer aardig warm einde van de week. Half van de week alweer. Woensdag begint het alweer, dus wacht het gewoon rustig af. John van Dijk. Ja, ik kan er toch niks aan veranderen. Ja. Het wordt rond de 30 graden weer in sommige delen van het land. Hier zijn Ashley Brothers. En this old heart of mine is weak for you.

van Tamla Motown. Never Waters en This Old Heart of Mine. Het zit alweer op voor vanavond. Ik heb nog één vocale voor je. Ja, het is weer omgevlogen dat uurtje. Maar ik ben er volgende week weer hoor. Om de klok van 7 uur. Met een nieuwe aflevering van The Music Factory. Bedankt voor het luisteren. Heel veel luisterplezier bij de collega's. En graag tot volgende week. Maandag om de klok van 7 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Pure nostalgie, pure muziek. Seabreeze AM.

0: Animals en The House of the Rising Sun hier in de Muziek Express. Je hoort hier alleen de allermooiste muziek uit de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk.
1: En hier doet zich deze nog!
0: Tijd voor The Beatles.

1962 alweer. Tubby Checker en Let's Twist. Okay, nou, dat heeft meneer De Bruin genoeg gedaan. Dit weekend genoeg bewegingen. Kijk maar eens op mijn Facebookpagina. Richard De Bruin onder locatie Amsterdam. Tijd voor de Doobie Brothers. En listen to the music.

1977, Manhattan Transfer. En een hele mooie Franstalige chanson de amour. Ja, meneer De Bruin die heeft geoefend inderdaad. U luistert naar de Muziek Express met de enige en echte Richard De Bruin op Radio Sybris 1395 en 1098 AM. Zowat bijna in heel Nederland te ontvangen. Tijd voor Manfred's Man Earth Band. Wat een naam, hè? Dat. Davis Underwater Ken.

Earth and Fire hier in de Muziek Express met 24 Hours a Day en 1982 alweer. Nou, had zo'n week maar 48 uur, dan zou ik mijn tijd wel weten met alle hobby's die we hier hebben en alle mooiste muziek hier in de Muziek Express. Tijd voor ELO en Walking a Wall is King uit 1983 inderdaad.

1986. Aha, and the sun shines always on TV. Ja, hoe mooier kan maken TV. Vroeger was beter dan tegenwoordig. Want tegenwoordig wordt alles maar met computers gedaan. En dan denk je toch inderdaad, het is gewoon nep. Inderdaad. Tijd voor de Supremes en Love Child. Een gauw ouwe hier in de Muziek Express.

The Motions en Why Do You Take It? Uit 1966 alweer hier in de Muziek Express op Radio Sybris 1395 en 1098 AM.

Boudewijn en Groot hier in de Muziek Express. En Jimmy natuurlijk, niet te vergeten. Een echte Nederlandse oude klassieker hier op Radio Sybaris 1395 en 1098 AM. Tijd voor nog zo'n echte klassieker. ABBA natuurlijk. En Honey Honey uit 1974 alweer.

0: Uit 1978 natuurlijk, Village People en IMCA't hier in de Muziek Express. Deze kon zeker niet achterblijven. Nou, we hebben ons best weer gedaan dit uur. We gaan er zo uit met Nick Love, een halve boy en een halve man. Er zit ergens tussenin. En meneer De Bruin, ja, die zit ergens aan het einde, geloof ik.
1: Hear the really great music on Seabreeze AM.
2: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Dit is Wie beklist met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Seabreeze. Nog

vandaag Left Side, een Volendamse groep die tussen 1968 en 1976 enkele hits uit het Paling Sound genre in de hitlijsten had. De groep bestond uit Harmen Veerman, Jan Schilder, Dick Plat, Evert-Jan Reiling en drummer Klaas Tuip vanaf 1974. Plat werd in 1988 lid van BZN. Hij was met Tuip begin jaren 80 lid van Canyon. Ook drummer Jan Sombroek, die Jaap Kras opvolgde, was voor een periode lid van BZN. Twee voorlopers van Left Side waren de Teddy Boys en de Beat Boys in de periode 65-67. De Beat Boys had Beb Veerman als manager en zij oefenden in de dansschool van Jan Buys. Ze deden mee aan talentenjachten en andere wedstrijden. Sommige daarvan werden georganiseerd door Joop van den Ende. Als gevolg van hun actieve optreden werden ze uitgenodigd door EMI om een paar demo's op te nemen, maar een contract zat er niet in. Onder de naam Left Side en met producer Gabi Dirne kregen ze de kans een compositie van Wim Tol op te nemen. Confusion in My Mind. De single haalde de 29e plaats in de Veronica Top 40. Een hoopvol

de tweede Left Side single, het eveneens door Wim Tol geschreven Welcome to My House, haalde de hitparade. Maar vanaf het moment dat ze de top 40 binnenkwamen, werd de single niet meer gedraaid op de radio. Zanger Harman Veerman wijt dit aan het feit dat er op dat moment gewoon

De daaropvolgende single I Can Give You Everything blijft in augustus 69 steken in de tipparade. Net als de opvolgers Johnny, Woman in My Life en Feeling Alright op de B-kant See You Crying. Left Side wordt door platenmaatschappij Bovema in de ijskast gezet. Na 2 jaar toeren door Nederland besluit de groep te veranderen van platenmaatschappij.

was wel duidelijk dat Leftside niet bepaald de echte paling sound had, maar meer rockrichting opging. Alcohol Ruins Your Life was een vrij sociaal nummer dat de dansvloer altijd vol wist te krijgen. Een hit werd het niet.

Left Side vertrok naar Phonogram, waar zij Peter Koelewijn als vaste producer kregen. De producer deelde mee dat hij wel wat zag in Left Side, maar dat hij zelf de liedjes dan ook wilde schrijven. Bij deze nieuwe platenmaatschappij hadden ze in 1973 meteen succes met de single Like a Locomotion. Het nummer haalde de 17e plaats in de top 40. Het werd de grootste hit van de band. De single werd ook in het buitenland uitgebracht, waaronder Frankrijk, waar het nummer 1 werd. Er werden dan ongeveer 400.000 exemplaren verkocht. En vreemd was dat Peter Koelewijn en de groep eigenlijk geen idee hadden van het succes van die plaat in het buitenland.

daar bleef het niet bij. Want in Zuid-Amerika werd de plaat een grote hit. Met name in Brazilië, waar Left Side ook de eerste plaats haalde. De single Mamma Mia, Every Time I See Ya, verscheen in maart 1974 met op de B-kant het alleraardigst Golden New Orleans. Maar die kwam ook niet verder dan de tipparade. Het plaatje verscheen in Nederland, België en Duitsland in drie verschillende hoeken.

de single I Want You, I Get You werd op 7 september 1974 Veronica's alarmschijf. Net op het moment dat de zender uit de lucht werd gehaald. Het was een duidelijke opvolger van Like a Locomotion. Dezelfde arrangementopbouw, hetzelfde ritme, dezelfde structuur wat betreft het liedje. Ook die single werd in diverse andere landen uitgebracht. Het haalde de 37e plaats in Nederland.

wel als zo vaak gebruikte Peter Koolewijn de meisjesnaam van een jeugdliefde, Tessie Colette uit Eindhoven, die als 12-jarige met haar ouders naar Amerika emigreerde. Tessie, I love you, haalde de

In datzelfde jaar maakt dan Leftside een Peter Koelewijn speciaal voor Frankrijk op verzoek van Jacques Verdonk van het Apollo-label Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Ja, diezelfde van Unit Gloria en Bonnie Sinclair met op de B-kant Bebop Baby. In dezelfde tijd nam Bonnie Sinclair het Leftside succes Like a Locomotion op.

De single Morning Sunrise komt in 1975 uit. Een nummer waar Harm Veerman veel tijd aan had besteed. Om onduidelijke redenen, zou iets mankeren aan de eindmix, werd het liedje uit de handel genomen. Uiteindelijk werd er een totaal andere versie door Peter Koelewijn aan een andere producer uitbesteed en op single uitgebracht. Kort na dit incident hield Leftside het voor gezien. De optredens werden netjes afgemaakt en er volgde een afscheidsconcert op 10 december 1975 in het Jozefgebouw in Volendam. Leftside bracht 10 singles uit, waarvan de helft in de tipperaden bleef steken. De band wist niet de populariteit van andere Volendamse groepen als de Cats en Bejedin te evenaren. Toch was de band zeer gewild en populair in heel Nederland. Alle reden voor een notering in de lijst van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

0: Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En het allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg.
1: Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend. 1395 kilohertz middengolf. Internet. www.radioseabreeze.nl

0: Oldies, your golden oldies station.
1: Ben vroeger nog sopraan geweest, dat kan je nou niet meer horen. Maar ik ben zelfs nog solist geweest

0: oh, oh, wat kan ik laag. Ik haal de tonen diep van onderen uit mijn maag. Het is een wonder boven wonder, dat gerommel daar van onder. Dit is niet gewoon meer, dit is ontzettend laag. Oh, oh, oh, wat kan ik laag.
1: Het was een mooie zomerdag, ik zal het nooit vergeten. We zingen net de Lohengrin.

0: wat kan ik laag? Ik haal de tonen diep van onderen uit mijn maag. Is een wonder boven wonder, dat gerommel daar van onder. Dit is niet gewoon meer, dit is ontzettend laag. Oh, oh, oh, wat kan ik laag?
1: De dirigent tikt driftig af

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosiebreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Hartelijk welkom weer bij een nieuw uur van Frank in de Blues. Jazeker. Ja. We begonnen met een nummer 31 jaar geleden. Uit 1995. Van het album Lake Plastic Blues. The Guitar Don't Lie. Ik heb het over Tony Joe White. Mooi, hè? Oh. Dit uur heb ik voor je QB in the Blizzard. Snowy White Blues Project, BB King, Etta James, Joe Bonamassa, de Kokomo Kins en nog een paar andere hele leuke.
1: Iedere maandag van 10 tot 11.
0: Wat ik al zei, hè? QB in the Blizzard. Dit is de Baghdad Blues.

0: Elko Gilling, Nico Schreuder en Hans Kins. Oftewel QB en de Blizzards.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.
2: Yester Black. Million Seller.

officieel geschreven door Mac Davis. Natuurlijk origineel gezongen. We kennen hem natuurlijk wel van Elvis Presley uit 1969, maar... Still in the ghetto. In the ghetto. Dat is de uitvoering van Frank... Nee, Frank Hauser. Zijn voornaam Philip. Nieuw en oud. Rare. Een onbekende. We draaien alles door elkaar. Als het maar blues is...

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste disjoint.

0: Junkies die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook Hi-Fi Stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

Snowy White Blues Project. Hoe is Snowy White? Ja, maar dit is een compleet project volgens mij. Nou. Tevoren hoorde je de Blood Brothers en Mike Cito. En ook met de gezongen Albert Castiglio. Castiglio. Ik kan niet zo goed uitspreken, maar maakt niet uit. Deze kan ik makkelijker uitspreken. Dit is B.B. King.

0: allemaal. 4 minuten voor de klok van 10:30. Bij Radio Seabreeze op de 1395. En natuurlijk ook 1098 op de AM. En natuurlijk ook wereldwijd via www.radioseabreeze.nl.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: En dan vergeet er eigenlijk ook bij te zeggen blues music. Ja. Je kan niet alles hebben in zo'n jingle, hè. Er wordt zo'n jingle een uur lang. Dat kunnen we ook niet doen. Je hoort er straks inderdaad B.B. King. I like to live. To love. Nummertje uit 97. Dit is een vrouwelijke dame. Got my mojo working. Etta James.

hebben van de CD van vorig jaar afgehaald. De BB King Blues Summit 100 volume nummer 3. Ja, ja. En zo doen we wat.

Radio Siemries. Het enige station met de lekkere, heerlijke bluesmuziek op de maandagavond. En na mijn programma, dus na de klok van 11, na het nieuws van 11, hoor je ook weer blues. Jazeker, met Steve James. En we zijn natuurlijk 24 uur per dag te beluisteren bij Seabreeze. Met een heleboel DJ-jockeys. Een heleboel mooie programma's overdag en 's nachts. Dit is ZZ Top.

0: En toen strak hoorde je Joe Bonemassa met Stevie. Of met Jimmy bedoel ik. Maar dit is met zijn broer Steve Ray erbij. Oftewel de broers. De Vogan Broers. En Dallas, Texas. Dallas, kennen we wel die tv-serie op, van vroeger? Jawel, toch, kitten wel. Even kijken, deze knop moet ik hebben. Ja.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
0: Soms doen knoppen niet wat je wil, maar dan moet ik er ook een schuif bij open doen. Ach. Hele bekend nummer is dit. Ik heb hem heel vaak gedraaid. Dit is Van Morrison.

Het is niet echt blues, maar ik vond hem wel mooi in het programma passen zo. Dus ik denk, ik gooi hem er gewoon in. Mijn laatste nummer start ik even in. Een nummertje. Instrumentaal. Tot de klok. En tot het nieuws van 11 uur. De Varkens Blues Band. Ik vond het wel leuk. Ik hoop je volgende week weer te ontmoeten hier. In het uur. Heb je een verzoeknummertje? Ik zou zeggen, mail me eventjes. frankvandenberg@radiozibris.nl. En dan ga ik hem opzoeken en dan ga ik hem voor je draaien, speciaal voor jou. Wil je dit programma nog eens terugluisteren? Dat kan de hele week. Ga naar www.radiozibris.nl. Dus www.radiozibris.nl. En dan naar programma's, gemist. En dan scroll je naar beneden en dan vind je me daar al bij rond, volgens mij nummer 30, dacht ik zo. Ik ben de volgende week weer. Ik zeg de groetjes. Doei!

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if the blues is your thing, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Jimmy Johnson, Russ Green, John Primer and Fleetwood Mac, just to name a few. And my artist of the week this week is Sean Webster from his Light of Day album. So we've a lot of blues to fit in the next hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, James L. Thompson was born November the 25th, 1928, known professionally as Jimmy Johnson. He was born in Holly Springs, Mississippi. He and his family moved to Chicago in 1950, where he worked as a welder and played guitar in his spare time. He began playing professionally with Slim Wills in 1959, changing his name to Johnson at that time. As a guitarist, he was influenced by Buddy Guy and Otis Rush. He played with Freddie King, Albert King, Magic Sam, Otis Rush, and Eddie Clearwater, amongst others. So from the Guitar Greats of Chicago album, Here is Jimmy Johnson with Strange Love.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar

0: zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.